Ik ben ik heb het over de wiskens te maken moe. Te beginnen, goed was te beginnen, tenminste nu. Als je nu weet je gesteld, zie je dat er een ket, je neemt boven hoe gaat het, kets goed mooi het. Mijn eigen hagen, kets goed mooi het zo. Dan gaat het een bon debuut te men, kets goed mooi het. Ja, het mijn epe, goed niet, je kets goed mooi het, je hebt het. Mijn zin niet, Ochamasco et Christina Fontaine, Malonotomo, Vitat Semenza, Katskot Matuchua Putabano, Pepentatin, Gubanis, Yapet, Nigitot, bon début de semaine, Nigitot. Ah, si j'ai ton nom, Nino, Songs de Negas, Gago, Rando, Gunazi. Songs de Negas, Gago, Ek ben benoemd naar de hond. De grootste stan. Maar wat mij nou aan mond doen is. Zeg ik aan het zien dat nu hem ook zo. Hoe heet u hem het? Toen niet eens gewoon waar je het. Toen niet eens gewoon waar ik weet met zo. Ik. Zien nou wat ik heb te benoemd. Heb het zo. Ik heb het te pas mond zo. Pour que les communiquer. Pas de nichen, man, Facebook, ça. Puis, un man. Oui, c'est un man, donc. Et on va dire, on va dire, si ma tombe, ça. Et que tu peux m'aider, parce que le téléphone, il se rime, non, il se met. Oui, c'est bien, il se dit, c'est un man, c'est. Messenger, c'est payé, ça. On a dit, c'est moi où ce téléphone a tenu une année. Et je suis pas trop sonné l'ordinateur, les tablettes. T'as ma tweet de téléphone. Miamen. Miamen, on me l'a deviné. On me l'a deviné donc. Bon, café, maintenant, comme maintenant.

Egunak abidagut esken nakkenak met ne swoste begint min unop dit is gestet 8h45 en wat in wat niet zat jamme dat het goed in precisa goed in gesket no goed nu de begin ma post goed niet meer michel voilà en ik zo kan zien dat

Uitweg aan de droog, mooi rond, want ik was af te gaan. De uitweg en maar niet genomen. Dus, maar voor deze winter weet Maarten bij de moon. Uitweg in de droog, die Gino.